Van maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijke gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De 5 mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.

Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

0: s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen krijgen we een beetje van alles wat. Van dinsdag bijvoorbeeld komen we aan de zachte kant van een front terecht. En daarmee wordt het dan een vrij zonnige tot zonnige dag. Met aanvoer van zeer warme lucht uit een zuidelijke richting. De temperaturen kunnen echt wel fors omhoog en halen gemakkelijk waardes van rond een 25 graden of zelfs meer landinwaarts. Aan zee zitten we daarbij rond een graad of 23. Later op de dag geleidelijk wat meer wolken en mogelijk dan toch ook weer een onweerachtige bui. En zeker ook in de nacht naar woensdag kunnen er buien vallen. Woensdag overdag zitten we dan met een front weer dicht in de buurt. Veel wolken. De zon krijgt het weer erg moeilijk en er zijn perioden met regen en of buien. En er kan zelfs vrij veel neerslag gaan vallen. Temperaturen zitten toch nog vooraan de 20 graden, maar de warmste dag is voor onze regio duidelijk weggelegd voor de dinsdag. Donderdag en de dagen daarna wordt het dan minder warm, maar we halen nog wel 20 graden met een mix van wolken en opklaringen. Het wordt dan wel weer overwegend of zelfs weer volledig droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Vooruit-politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De 5 mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Dit is VBRO. VBRO.

Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
2: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

geven. En dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het 9:30 morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 7:45 zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is een heel erg warme dag. We zitten achter een warmtefront dat gisteren passeerde met wat buiige neerslag. En daarachter wordt met een zuidelijke wind vandaag heel erg warme lucht aangevoerd. De temperaturen schieten omhoog en halen gemakkelijk maxima van rond een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat de zon daarbij volop schijnt, zal niemand verwonderen. Er zijn nog wel een paar wolkenvelden, maar de zon speelt de hoofdrol. Af en toe een beetje hoge wolkensluiers, maar weinig structureels. De wind waait daarbij zwak en zet uiteraard, zoals gezegd, in de zuidelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Zondagmorgen gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
5: Jawel.
0: Bij VBRO.
6: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Vooruit-politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

We hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Je merkt het de voorbije nacht al, minima van 15 tot 17 graden. En vandaag overdag halen we maxima van 23 graden aan zee tot 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar echt ongezien. Zo'n hoge temperaturen eind september. Daarbij uiteraard veel zon. Er zijn nog wel een paar wolkenpartijen die in de loop van de dag hier en daar doortrekken, maar de zon speelt echt wel de hoofdrol met een zwakke zuidelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond. Daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder. Later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van buien. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Het wordt rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van voorgaande 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon. Een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

rustig weerbeeld met vrij veel zon. Een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vooruitpolitica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

En we zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is een heel erg warme dag. We zitten achter een warmtefront dat gisteren passeerde met wat buiige neerslag. En daarachter wordt met een zuidelijke wind vandaag heel erg warme lucht aangevoerd. De temperaturen schieten omhoog en halen gemakkelijk maxima van rond een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat de zon daarbij volop schijnt, zal niemand verwonderen. Er zijn nog wel een paar wolkenvelden, maar de zon speelt de hoofdrol. Af en toe een beetje hoge wolkensluiers, maar weinig structureels. De wind waait daarbij zwak en zet uiteraard, zoals gezegd, in de zuidelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Vooruit-politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op

0: voedsel van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Dit is

hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Je merkt het de voorbije nacht al, minima van 15 tot 17 graden. En vandaag overdag halen we maxima van 23 graden aan zee tot 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar echt ongezien. Zo'n hoge temperaturen eind september. Daarbij uiteraard veel zon. Er zijn nog wel een paar wolkenpartijen die in de loop van de dag hier en daar doortrekken, maar de zon speelt echt wel de hoofdrol met een zwakke zuidelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond. Daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder. Later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van buien. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Het wordt rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van voorgaande 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon. Een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vooruit-politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Bever liefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Vooruit-politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De 5 mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Dit

Roos, Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.
2: Nieuws uit je regio. In Veurne wordt gezocht naar de 76-jarige Alain Nerink. Hij werd gisteren net iets voor de middag voor het laatst gezien in de Lapairewinkel in de Nieuwpoort-Keiweg. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De man is ongeveer 1,70 meter groot, stevig gebouwd, heeft kort grijs haar en draagt een zwarte bril. Bij zijn verdwijning droeg hij een grijze broek, een lichtblauw t-shirt, een donkere blauwe winterjas en zwarte sportschoenen met lichtblauwe strepen. Alain heeft dringende medische zorgen nodig. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd de politie te bellen op het gratis nummer 0800 30 300. 0800 30 300. Aan het station van Brugge is de politie gisteravond tussen beiden gekomen bij een vechtpartij met tientallen jongeren. De ongeregeldheden begonnen iets voor 6:00 aan de kant van het stadscentrum. Even later dreigde ook aan de uitgang richting Sint-Michiels een confrontatie. De politie kon beide groepen uit elkaar halen. Drie jongeren werden bestuurlijk aangehouden. Volgens de eerste vaststellingen raakte er niemand gewond en werden geen wapens gebruikt. Het conflict zou te maken hebben met spanningen tussen leerlingen. In Torhout is gisteravond een fietser ten val gekomen en dat door een oliespoor op de weg. Het ongeval gebeurde in de Bosdreef. De brandweer kwam ter plaatse om de olie op te ruimen en het wegdek opnieuw veilig te maken. Of de fietser gewond raakte, wel, dat is niet bekend. Brugge blijft voorlopig vasthouden aan de stop op nieuwe vakantiewoningen. Het stadsbestuur wil daarmee voorkomen dat nog meer woningen en appartementen uitsluitend aan toeristen worden verhuurd. Volgens de stad moet er voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar blijven voor de Bruggelingen zelf. Ook het aantal jongeren dat in Brugge van huis wegloopt vraagt aandacht. Dat aantal zou verdubbeld zijn. Een tiener liep volgens de cijfers dit jaar al zelfs 74 keer weg van thuis. Bij iedere verdwijning moet de politie en andere hulpdiensten opnieuw worden ingeschakeld. In de Brugse ziekenhuiswereld lijkt een onmiddellijke fusie tussen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas niet langer een politieke prioriteit te zijn. Er wordt nu ook gekeken naar andere mogelijkheden waarbij meerdere ziekenhuizen nauwer kunnen samenwerken. Alle mogelijke formules worden onderzocht. En in de gemeenteraad van Poperingen is 1 minuut stilte gehouden voor het overlijden van oud-gemeenteraadslid Dries de Lannoy. Hij werd slechts 45. De Lannoy sprak eerder openlijk over zijn ziekte en zijn keuze voor euthanasie. Het stadsbestuur en de gemeenteraadsleden stonden tijdens de vergadering stil bij zijn overlijden.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
4: echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
6: Dina Rodriguez.

iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salonstervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
2: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag is een heel erg warme dag. We zitten achter een warmtefront dat gisteren passeerde met wat buiige neerslag. En daarachter wordt met een zuidelijke wind vandaag heel erg warme lucht aangevoerd. De temperaturen schieten omhoog en halen gemakkelijk maxima van rond een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat de zon daarbij volop schijnt, zal niemand verwonderen. Er zijn nog wel een paar wolkenvelden, maar de zon speelt de hoofdrol. Af en toe een beetje hoge wolkensluiers, maar weinig structureels. De wind waait daarbij zwak en zet uiteraard, zoals gezegd, in de zuidelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis ter Beurze. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
8: Het is voor buste congé.
7: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
8: Miljaar!
7: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
0: Dit is VBR.

0: Frifti vom adamostor, das la atort dada. Te zehken ma zohla asin. Kenes onis, nes one natto, kenes one jongens, en me vind dit levensverzekeringen van 5 miljoen en je zat aan die auto goed.
1: Ik ken een vent weten die formidabele leerde, zet een formidabele leerdertje. Ja, deze vrouw lust erop dood zien. Mag je nooit mijn naam op het grafzerk zijn, nee. Want iedereen die in het kerkhof gaat komen en die dat al lezen, hier ligt Seppe formidabel, iedereen gaat zijn glas hier, nee. Zeg, je moet toch het wat op dat zerk zetten? Je zegt, waar zet erop? Hier ligt er een vent die nooit zijn vrouwen bedrogen heeft. En iedereen gaat weten dat ik is. Maar hij zegt, zo ze dat weten. Je zegt, iedereen die dat leest, gaat zeggen, dat is formidabel. Je had een broer die pastor was in Rome. Je werd in het Vaticaan. In het Vaticaan heb je aparte biechtkotjes. Een Vlaams biechtkotje volgens de nationaliteit. Een Vlaams biechtkotje, Frans, een Duits, een Engels, een Italiaans enzovoort. Maar dan komt er een ventje binnen in dat Vlaams biechtkotje. De pastor trekt dat schuivetje open en die vent zegt, signore, zegt die pastor, nee, zie mes, dat zie je het Vlaams biechtkotje. Het Italiaans is het vierde rechts. Die vent zegt, nou, signore, nee, zegt pastor, dat zie je het Vlaams biechtkotje. Het Italiaans is het vierde rechts. Ja, maar zegt die vent, die laat me niet uitspreken, signore, dat niet meer naar de biechten geweest.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevit schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.

0: of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.

De dag zal komen, ik weet het wel, dat ik er niet meer aan zie. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid neem van die stad, wordt dan mijn wieg gestoomd. Zoek haren, als het zover komt, rusten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximum temperatuur.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
2: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

Heel goede dinsdagmiddag toegewenst, luisteraar. En van harte welkom in onze VBRO Radioclub vandaag. Na het uitgebreide nieuws van 12, hoog tijd om ermee te beginnen. Onze gezellige lunch samen tussen nu en straks 1 uur. Met straks omstreeks het halve uur natuurlijk ook nog nieuws voor je. En weerman Geert Naassens, die ons alles komt vertellen over het weer dat we mogen verwachten deze namiddag. En ook de vooruitzichten natuurlijk straks. Voor zometeen, smakelijk!

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app. Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het erg warm. Voor septemberse normen scheren we bijzonder hoge toppen. Maxima van een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden elders in de regio. Dat is eigenlijk ongezien voor deze tijd van het jaar. Die warme lucht wordt aangevoerd met de zuidelijke wind. Die waait zwak. En er is uiteraard ook medewerking van de zon. Anders halen we dat niet. Die zon die schijnt op momenten ongehinderd. Af en toe is er wat lichte bewolking. Maar het is een samenspel van aanvoer van warme lucht, een zwakke zuidelijke wind en uiteraard heel veel zon. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
0: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

We hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Je merkt het de voorbije nacht al, minima van 15 tot 17 graden. En vandaag overdag halen we maxima van 23 graden aan zee tot 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar echt ongezien. Zo'n hoge temperaturen eind september. Daarbij uiteraard veel zon. Er zijn nog wel een paar wolkenpartijen die in de loop van de dag hier en daar doortrekken, maar de zon speelt echt wel de hoofdrol met een zwakke zuidelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond, daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder, later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van bui. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van rond de 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon. Een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximum temperatuur.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit

We hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Je merkt het de voorbije nacht al, minima van 15 tot 17 graden. En vandaag overdag halen we maxima van 23 graden aan zee tot 5, 26 graden dieper landinwaarts. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar echt ongezien. Zo'n hoge temperaturen eind september. Daarbij uiteraard veel zon. Er zijn nog wel een paar wolkenpartijen die in de loop van de dag hier en daar doortrekken, maar de zon speelt echt wel de hoofdrol met een zwakke zuidelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond, daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder, later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van buien. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Het wordt rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van voorgaande 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon. Een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
3: echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op

0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemsestraat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79 of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het erg warm. Voor septemberse normen scheren we bijzonder hoge toppen. Maxima van een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden elders in de regio. Dat is eigenlijk ongezien voor deze tijd van het jaar. Die warme lucht wordt aangevoerd met de zuidelijke wind. Die waait zwak. En er is uiteraard ook medewerking van de zon. Anders halen we dat niet. Die zon die schijnt op momenten ongehinderd. Af en toe is er wat lichte bewolking. Maar het is een samenspel van aanvoer van warme lucht, een zwakke zuidelijke wind en uiteraard heel veel zon. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Lever liefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In 19 Europese landen zijn inval gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Oostende wordt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden verlengd. Het geldt onder meer in de stationsbuurt, winkelstraten en voortaan ook rond de Grote Post in de Lijnbaanstraat. Ook minderjarigen vallen nu onder het verbod. De maximale gasboete bedraagt €500 voor volwassenen en €175 voor minderjarigen. In Wevelgem wil oppositiepartij Meer dan Groen in iedere deelgemeente een openbaar drinkwatertappunt. De voorkeur gaat naar drukbezochte sport- en speelplaatsen, zodat inwoners er gratis hun drinkfles kunnen vullen. In Brugge groeit de bezorgdheid over ratten in de binnenstad. De gemeenteraad besprak gisteravond het toenemend aantal klachten. Raadslid Sandrine de Krom wees op de vele sluikstorten, terwijl Eva van Hoorne aandacht vroeg voor de problemen met toeristisch afval en bedrijfsafval. Volgens hen kan er een verband zijn met het nieuwe afvalplan. Ook in Zeebrugge zorgt een praktisch probleem voor ergernis. Zeebrugge Bad heeft momenteel geen bruikbare openbare toiletten meer. Het toilet op de Zeedijk is defect en de toiletten in het badengebouw zijn gesloten nu het seizoen van de strandredders is afgelopen. Raadslid Joke Knokkaert zag zondag in amper 10 minuten tijd 15 mensen voor een defect wc staan. En dan sport. Geert Bittebier uit Lopem reist voor de 2e keer naar Hawaii om deel te nemen aan het wereldkampioenschap Ironman. De 61-jarige triatleet zegt dat hij een goede voorbereiding achter de rug heeft. Op Hawaii wacht hem opnieuw een zware combinatie van zwemmen, fietsen en lopen. En we eindigen in Ieper. Bellewaerde heeft namelijk 3 internationale onderscheidingen gewonnen tijdens de Park World Excellence Award. Die prijzen bekronen opmerkelijke prestaties van pretparken en attracties uit heel Europa. Voor Bellewaerde is de internationale erkenning een mooie opsteker.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

Fiets eten, dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het erg warm. Voor septemberse normen scheren we bijzonder hoge toppen. Maxima van een 23 graden aan de kust tot een 5, 26 graden elders in de regio. Dat is eigenlijk ongezien voor deze tijd van het jaar. Die warme lucht wordt aangevoerd met de zuidelijke wind. Die waait zwak. En er is uiteraard ook medewerking van de zon. Anders halen we dat niet. Die zon die schijnt op momenten ongehinderd. Af en toe is er wat lichte bewolking. Maar het is een samenspel van aanvoer van warme lucht, een zwakke zuidelijke wind en uiteraard heel veel zon. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In 19 Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op

0: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.
3: Hey.

0: above the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468 48 0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471 82 52 62. 0471 82 52 62 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanavond en vannacht nog meer heel erg zachte temperaturen. De minima zakken weer nauwelijks. Veel minder dan een 15 tot 17 graden zal het niet worden. Bij ook dan licht bewolkte tot heldere omstandigheden. Met later in de nacht dan toch geleidelijk aan wel wat wolkenvelden die vanaf de kust en vanuit Frankrijk gaan binnenlopen. Er is een front onderweg dat dan morgen zal zorgen voor afkoeling. En misschien dat tegen de ochtend de eerste buien daarvan al aan de westkust verschijnen. Het zou best kunnen. Maar in elk geval, morgen is opnieuw een veel minder fraaie dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren. Stroom.

U toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 3 en 106.6 VBRO West.
1: In 19 Europese landen zijn inval gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dodd de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht nog meer heel erg zachte temperaturen. De minima zakken weer nauwelijks. Veel minder dan een 15 tot 17 graden zal het niet worden. Bij ook dan licht bewolkte tot heldere omstandigheden. Met later in de nacht dan toch geleidelijk aan wel wat wolkenvelden die vanaf de kust en vanuit Frankrijk gaan binnenlopen. Er is een front onderweg dat dan morgen zal zorgen voor afkoeling. En misschien dat tegen de ochtend de eerste buien daarvan al aan de westkust verschijnen. Het zou best kunnen. Maar in elk geval, morgen is opnieuw een veel minder fraaie dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: In 19 Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dodd de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Twee verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Dit

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Rit zegt dat we de komende dagen zien er weer minder warm uit, maar nog steeds warm. Van zodra we 20 graden halen, spreken we van een warme dag. En dat zal ook voor de komende dagen echt geen probleem zijn. Op woensdag komt er wel een front dichterbij. Het is dan weer zwaar bewolkt, met in de loop van de dag perioden met buien. Het zal best zelfs felle buien kunnen zijn, eventueel ook met gedonder erbij. Maar het wordt minder warm. De maxima halen dan nog waarde vooraan de 20 graden. En dat is ook de waarde die dan de dagen nadien gehaald wordt, al zeker tot en met begin volgende week. Maar het is dan wel minder warm, toch nog altijd redelijk fraai weer. Zeker vanaf donderdag keert de zon ook weer terug. Dan krijgen we vrij zonnige dagen met wel een paar wolkenvelden. Maar het is toch de zon die weer de hoofdrol zal opeisen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Menen is vandaag een arbeider levensgevaarlijk gewond geraakt en dat bij een arbeidsongeval. De man viel tijdens werkzaamheden van een dak naar beneden. Na het ongeval werden de werken onmiddellijk stilgelegd. Het is voorlopig niet bekend hoe de val precies is kunnen gebeuren. Het parket wil de ouders van de 4 maanden oude baby Hardin voor de rechter brengen. Het kindje overleed in september 2024 aan een hersenbloeding nadat het volgens het onderzoek door elkaar werd geschud. De vader wordt verdacht van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. De moeder wordt verdacht van schuldig verzuim. De raadkamer van Kortrijk behandelt de zaak verder op 27 oktober. In het centrum van Brugge is het Sint-Josef-instituut vanmorgen volledig ontruimd. Rond 10:30 ontstond er rook in een groot klaslokaal, waardoor het brandalarm in werking trad. Honderden leerlingen verlieten het gebouw. Volgens de brandweer verliep de evacuatie vlot. Uiteindelijk bleek er geen brand te zijn. Een probleem met het ventilatiesysteem had de rookontwikkeling veroorzaakt. De hulpdiensten controleerden het gebouw grondig. Na ongeveer 1,5 uur konden de leerlingen terug naar hun klaslokaal. Onder de zeedijk in Nieuwpoort-Bad hebben archeologen een eeuwenoud verdedigingswerk onderzocht. Eerst werd gedacht dat de constructie uit de Eerste Wereldoorlog stamde. Uit het onderzoek blijkt nu dat ze vermoedelijk al aan het einde van de 17e of begin van de 18e eeuw werd gebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de plek opnieuw militair gebruikt. En we eindigen in de pannen waar Ingeborg een van de blikvangers was tijdens Play That Song. De zangeres die op 15 oktober 60 wordt, bracht er onder meer Als Dat Gebeurt en Gratitude. Ingeborg is momenteel ook op televisie te zien als nieuwe kotmadam. Ze vertelde dat zij en haar man hun centrum in Brugge hebben verkocht en in Spanje aan het bouwen zijn. De laatste aflevering van de kotmadam is donderdag 1 oktober te zien op VTM.
2: De VBRO-matinee-show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht nog meer heel erg zachte temperaturen. De minima zakken weer nauwelijks. Veel minder dan een 15 tot 17 graden zal het niet worden. Bij ook dan licht bewolkte tot heldere omstandigheden. Met later in de nacht dan toch geleidelijk aan wel wat wolkenvelden die vanaf de kust en vanuit Frankrijk gaan binnenlopen. Er is een front onderweg dat dan morgen zal zorgen voor afkoeling. En misschien dat tegen de ochtend de eerste buien daarvan al aan de westkust verschijnen. Het zou best kunnen. Maar in elk geval, morgen is opnieuw een veel minder fraaie dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: altijd gezellig. Dit is VBRO. VBRO. Wij zijn fier op Nederlands.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op

0: zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord. Dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

hebben met een extreme situatie te maken voor de tijd van het jaar. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd vandaag. Die warme lucht komt naar ons toe na passage van een warmtefront wat gisteren is doorgetrokken. En vandaag ligt dat ten noorden van ons. Met de zwakke zuidelijke wind wordt er heel warme lucht aangevoerd. Dat is eigenlijk voor de tijd van het jaar ongezien zo'n hoge temperaturen eind september. Vanavond, vannacht ook weer erg hoge minima, vergelijkbaar met de vorige nacht. We krijgen een uitgelezen zomeravond. Daarna gaan dan de temperaturen geleidelijk wat zakken. Maar tegen de ochtend hebben we nog altijd 15 tot 17 graden te pakken, net zoals de voorbije nacht. Licht bewolkt, helder. Later in de nacht geleidelijk wat meer aanvoer van wat wolkenpartijen. En tegen de ochtend kan er wat meer bewolking binnenlopen. Morgen krijgen we dan een front binnen. Misschien dat de eerste buien al in de latere nacht vanaf de westkust arriveren. Maar morgen raakt het weer zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag periodes van buien. Het kan best een felle bui zijn hier en daar, zelfs met onweer erbij. Dat hoeft zeker niet te verwonderen. Daarna krijgen we dan van donderdag tot en met begin volgende week weer hoge drukinvloed. Het wordt rustig. Temperaturen gaan dan wel wat lager zitten, maar we halen nog altijd maxima van voorgaande 20 graden. Rustig weerbeeld met vrij veel zon. Een paar wolkenpartijen ook wel eens af en toe. En het blijft ook dan weer overwegend of volledig droog.

Mijn gezicht kijkt bedroefd in die spiegel hier voor me. En wat ik ook zoek, het weerspiegelt steeds weer het gezicht.

met je mee. En wat me nu rest, is een stem die me zegt, je hebt het gezicht.

gemeen. En wat me nu rest, is een stem die me zegt: je hebt het gezicht.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord. Dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord. Dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord. Dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

Niet eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependalen dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurder dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Bales toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter bij vooruit.

kon Rousseau wil Bales weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Bales gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Bales toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Bales. Wie die plaats krijgt is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken. En de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: drie jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2:00, twee dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurdere dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter bij Vooruit, Con Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken. En de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependalen dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO.
3: Hey vrienden,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.